0: overklist, een liedje schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken en de rest weer niks gedoe. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wil wringen.
1: Oh, je niet beter, het is gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tanden. Martijn in ijs, voort!

Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: de die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
0: Hoor?
1: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En hoor?
1: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: dit?
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn wel carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje nog in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plosjes boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Juwelieren, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelieren, nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier!

0: als je rust plezier.
1: De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het hier gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het hier gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oom aan deut. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blieft?

Want Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustefan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

geven, Jeannette stop haar rot. 7 op 7, een slang in ons aan, en zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, was je er niet tegen. Ons botteke zoon, elm op onze kop, al de zomer zijn men op ons best. Morbellos, alstublieft, er niet op een wespennest. Ver Jeannette, ver Jeannette.

0: aan aan mij, of is ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
0: Waar?
1: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Annie.
1: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
0: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
1: Goeiendoep. Daarmee zijn hij toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
0: Ja, ook, jongen. Haar hij opgestoen. Ik heb geen neuk toe opgekeken.
1: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, hey, daarmee wussen. Daarmee kun je toch niet wussen, hè?
0: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
1: Wie dat, hè?
0: Ah, boer de Dwie, hè.
1: Oh, godverdomme, boer Louis. Had ze mee dat niet overgoed?
0: Oeh, wat hebben?
1: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
0: Ja, zucht. Allee, jong.
1: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
0: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegan, hij is er eens. Moet jij een keer zien lopen? Hou wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Nou, jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, ik wakker. Ah, wat, hè?
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Brabisjes uit te doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtheid, jong?
0: Is boek dat liever niet, misschien?
1: Ja, maar van hier, hè. Maar ja, ja, van hier, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kament nog. Hé, hey. Ze komen hem met tussenballen.
1: Ja, van hier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met dat tussenballen.
0: Jok, jongen, hey, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga ze cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedereen alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: touch. Echt om alles, naked scotch. Ondendogelijkse sledelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

0: ale še bito, ja, mohli jim drinka.
1: Ja, vale, dar, vale, vale.
2: Metal Krabber, senile mannekeston.
0: Ja, mannen, dat kan er of mannen, dat die ons
1: maar. Ja, wacht, dat is leeg, dat is leeg.
2: Metal Krabber, senile mannekeston.
0: Kijk, en meet, kan nou elke wat gedronken zijn.
1: Ja, en ik zeg, jongens, jongens.
2: Metal Krabber, senile mannekeston.
1: Kom hier van je joer, voesje,
0: ja,
1: ben content.
0: Ja, wie kuk. Voilà. Maar we gaan maar meer nog
2: doen. Metal Krabber, senile mannekeston. Witches.

hier. Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapejali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat te woord is? Daarom zal Stieken Trijk zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nino. Draadagen feest in stad.

0: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhoes op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 2 miljarde. Die haben precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Er brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersje?
1: Allee, ja, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: 10, 9, 11. I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, je suis curieus?

跟班。

Bayern Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: KV. Radio met een hoekaf.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast toen. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje opzwaaien. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zit de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

0: Een hert voor carnaval.
1: Van gemeenteraadslid en provincieraadslid kan je niet leven. Dus ik ben op zoek naar een job.

job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Amplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan ba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Ba Amplifon in de Lavendelstroot.
2: Ba wie?
0: Ba Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Als dat bleef.
1: Frites!
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Ik hier een boeter aan.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, he's deep, isn't he?
1: Well, Sarah, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la.
4: Maar toch is je rust, jong. Ik wil hier ook wonen. Hè. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik een zot.
2: Och, jong, trek dat.

0: doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik, mijn witkapoen.

0: Ach, maar zinneke, wat dat er dol lukt. Amai, als een wieken, oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon op schieten, hè. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u er niet kon, hoor.

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Nog veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: niet?
1: Gegooid op de lampenkak, niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhalven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van stront dat je zit?
1: Mogen ze je vanaf schoon zijn?
0: En moet je zo niet loemen zijn om een tweelingmoesjes als je leren?
1: Streken, kit. Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de café is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezet heb. Nee. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezet heb.

Noste jorgonnek wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze hebben door verma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Tchutchek e o orfanato nós. Olha aqui a ver no da sencha va carnaval. Draadogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer en als de kat van oos is.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zijn gereed?
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar. Per

0: jaar. Het is hier niet eens in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnummer.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.
1: Huh?

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hoi.
1: Hey. Was dat me niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash,
2: nog. Ska-broeders, hè, man. Jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet de ander een roos, zien we ze aan boord.
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want dan is het zie. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jom.
2: Gaan maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Dan lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achteruit
1: stappen.
2: Lachen. Lachen. Lachen. Ja, met onze vinger een keer wijzen.
1: Dat is echt een boete, want dat gaat hier anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Hè? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar stoppen, man?
1: Ja? En dan al weet je, jongens, met mijn toosje dat je een hoer bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan ze niet op de markt zeggen.
3: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar, wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan niet eens hier rond dat vlies aan.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ga dan nog op één vlees. Als ik een roosje.
2: Ja, lachen we stinken.
3: Ja, mannen, jongen. Hey, echt een hoer,
2: dat volk, mannen, jongen. Wat is dat hier?
3: Een roos aan, mannen, jongen.
2: Hey, jongen, jongen. Hey,
3: schrik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik, nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Hey, jongen, ja, jongens.

0: Gent, Blaen, Polee en Lierbeek doorgooi je zeker en vast aan goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polee, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polee, Polee!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: zitten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Muy bien, ahí se va bien.
1: ¿Vale?
0: Ah, ¿o Stefani?
1: Ah, ¿o se ves que prins?
0: Ayúd, no se enfríes, ¿eh? Op mijn wagen, van de schiel, mijn middenfix. Allerwichtigste steken voor de winch, in slot.

wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboerenpraatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen.

0: Dieter en Leen ontvangen Arlen met veel plezier. Zie je zomaar ja door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: is Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Als dat bleef.
1: Frites!
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Ik hier een boeter aan.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: harast, zama weerop boon. En zet nou maar harast, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je emma wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze skeune paraplu en een voelmootje aan terug weer won.
0: Zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet terze. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

0: een plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein nuk drugs pakt.

nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: Even naar 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plusjes binnen en van als dat goed weer is, 60 plusjes boten op één terras. Alsjeblieft.
0: Rittes.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als terras ook.
0: Info at frittesfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Frittes.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier, nachtergalen, plagen, tal van en grattekoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die voorbistjes. Ostas Pooja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat mind je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Bayern Polé in Lierbeek. Doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanom de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: Willem Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
1: Nee, nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus was daar.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing. De bergen van de cirkel. Himorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Kees. Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Stolies met Uke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om in een keer een graalijk visje en baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af.
6: Als dat wal in hangt schieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoi op tofels doen.

how my life began. Oh, yeah, what a. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum bacon, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

Stief. Well, de Closet is gewoon de beste café van heel stad. Met Closet Music van Inhof, het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet kan zeggen. De Closet is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet kan zeggen.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast.

Jonas, hej! Vilket man imant och äta fläskenål nästa bliv.

0: Pebatage. Echt om alles naked scotch. Ondendogelijkse sledelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Met

Want de garage is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De garage is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: kop. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Je weet er nog wat het woord is? Daarom zal Stiekem Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nino. Draadagen feest in stad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: miljarder kan precis nog hostingen en pulsken.
1: Ja, wel ik ook.
0: Oh, deze dozen, daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersken?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaum!
1: Ei, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

0: de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzonder wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Toschneke? Allee, ze

0: Oh, he's stupid, isn't he?
1: Well, so, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is gerust, jong. Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
2: Och, jong, trek dan.

0: fait loeken, dat doet me bloezen.
1: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
0: Oei, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om een gat. Ga ze staan,
0: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
1: Oh, zotte deus. Kom, we gaan een sloken placeren.
0: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien, 1, 2, 4. Ja.

0: kanter of niet?
1: Gegooid op de lampen, kak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar dan van strand dat je zit.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, gee dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is ruin, the best cafe for your stuff, but Closet is the vanino, it is all of the van Uber. Oh, we hebben hier hebben. Zeg dat het giga gezet. De Closet is ruin, de beste cafe voor heel stad. Zeg dat het giga gezet.

0: Noste joer hon ik wel weerkomen, dat heb ik al gezeid. En ze m'n dorver ma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of twee. Dat heb ik altijd liggen, om stemmen bouw te tellen. Maar of dat dat gevoefel is, dat zal ik nooit vertellen. En na hon ik ga resten, merci bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menenka.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoes, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Sintje Gior van Aertenaar. Waarlijk hier weer naar de Sintje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop oorts, we honden van deer en als de kat van oorsjes.
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja?
1: Tijgeriet.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Tijgeriet.
2: Voor 20 jaar. Benair.

0: bejaard is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nou mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Dier. Well, de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle door van Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Tentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

van Isle te zien. Toer en mijn wijlen lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat weet. Moord toe vuschelijk dat je bezig zit. Wijlen zijn vier op Isle.

Melokes al een moe. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoeveel dat een keer dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die maakte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Voor een lage strijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist het sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: gisbeske met de toerten.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan, als je hier een winnik in de sparking kopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria opname studio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: een moment van duur, den tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

Peter Pot alias Captain Pottepie en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn met een beut de Innoviter op ziek naar had in de werd om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip balaaf! Schip balaaf!

Gent, Baenpolé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baenpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baenpolé, olé!

0: kijken dat er geen Jonahouders zijn.
1: Meneer,
0: als we zien, dan is het niet. En wat we weten, veranderen of ze moet goed voor de melk en de aanvoer. Of jongen, wat is

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: juwelier nachtergalen, plagen tal van en gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Brit is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
2: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Palkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
2: Brit is.
1: Een echte carnavalsfrituur.
2: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Brit is.
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
2: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
3: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britis.frietcatering.be.
2: Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Für sein bitterer Helder was spuren, Haskem Prasser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

Bayern Polé in Lierbeek door je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: plafond te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

vaders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: Willem Nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willem Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezellig. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezellig.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan deut. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Voor alle strijk verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jongens, hey, weet je maar iemand ooit dat flesje nu al naast dat blief? Hey, Fabben!

Baai en Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baai en Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baai en Polé, Polé!

geven. Jeannette Stoparot. 7 op 7. Een slang in Ozan. En zet je een dik maar op 9. Lotje Mopran. Was Pien er niet tegen. Als Botteke zoon. Ellen op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morvelio's asta blieven er niet op. Een wespennest. Ver Jeannette.

0: telefoon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar jou opgestoen. Ik heb geen neuk toe doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kun je toch niet gewassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag maar dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet hoeven goed.
1: Hoeven wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegen, is er eens. Moet jij niet eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik iets met mijn dekament. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, en ik heb dan niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegen?
2: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Dat los ik een of trouw.
3: Maar dat biesjes duiten doen, hè?
0: Ja!
1: Dat is toch een wachtgeld, jong?
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kamunt nog. Hé, hey. Zou je komen met tussenbal?
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Ah. Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Zou je gaan komen met dat tussenbal?
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik heb niet. Ah, voilà.
4: Ja, rak op.

0: Nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere prijs, hè? Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Osta, osta, Esdor. De Volteupers, instappen. En al wie dat er niet op zit, pakt de volgende Daltemoer.

I'm the most blithe in need of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Archief. Voor de kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. De kaartje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Binnenroos.
1: Verala strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor de kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: gisbeisje met de toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog een gisbeis te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
5: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
6: Zeg, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
7: Wacht dan tijd maar af. Als een wijl in hangskieten, zet je stoel dan maar aan de kant.
6: En hoi op tofelstoel.

Ik raam mijn scooter, een autoscooter, als ik passeer, gooit van de boom. En moet ik spissen,

Want Baempoli in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempoli, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baempoli, olé!

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Ze hebben dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkje in tomatensaus, stoofjes, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
1: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britis.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas een tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik. 4, 3,

0: Kevanino. Zed Aylmornein, want walen zijn hier mee. Vier en Grosch stelt Jeannette Normanert Aylveren.
1: Wat?
0: De Wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmok. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

kies. Want de kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof. Het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massagebad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, Skeunaatsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons Keuning of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: en de rest weer niks kunnen doen. Is dat geriet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de rien onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tan. Martijn in ies. Voort!

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat de? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop, zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai.

0: Baienpolé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast agoestefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Eerst gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn gratte koeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedereen alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Groove Kassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooi, toch als een goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah,

0: negatief. Want de garage is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met een vanille op. Het is alles over Uber. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zetten. Nee. De garage is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zetten.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Maar laat van huil te zien. Doe er een wijle lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Wijlen zijn vier op huil.

is allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon aan leren wadden? Of dat je gewoon aan leren wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en een DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zworen.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist het sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee u.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch suggeren.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Sinds we de moment van de jorden tot dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

hier. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hierop, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezegd. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezegd.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman duit. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.